0: Willem Funav on. Ja, dat van hier aan ons in. Ik heb voor Kuikdijk er hit 30 aan zaten. Zo, Sinead Hugel. The Moving to the Sun. Augustina en Aaron is verhaal om aan zaten. Zo, ja, van beter. Wel, niet weg zeggen voor heen. Ach, zo eet naar homo hori.
1: Zo eet naar haar aan het moe aan zaten. Zo, ach, kee weg ik even heen. Zo eet naar homo hori.
0: Dover Calvin Harris, ook Jazzy Lakele, Aaron Moore, als een downhill dose of satisfy. Ik heb de chance gemaakt dat ik even heen aan zaten. Zo, ach, aan zaten ze katje. Fies later, ik heb er kugels aan Aaron aan zo. In Kingfisher, ik dol on yard geniard. Zo, beter gemaakt zie je dat Abraham, the sun will never settle. Well, in it, Vanakjol Ella as Aaron, Florence Road, Augustus, you dig cinnamon ish, I give her a cacher dig, hanging out to dry. 14.